zin. Ga maar eens met vrienden. Ging op pillen, hoor. Dan, wat wel voor.